0: Ik zeg ja dat ik moet dan naar de kerk.
1: Maar nu was het dan eens als je in het zaal zit.

0: Dr. Klangen doen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoem. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoem is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoem ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoem with the Perverse Animals second edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Taxidermy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 2, Taxiderm. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Lucas Simonis en Henk Bakker. Een speciale dankbetuiging aan Patricia Baker van Curious Broadcast. De acteur was Abner Price. De geïnterviewde was Nigel Monet.

0: slangen doen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoem. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoem is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoem ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waar op onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoem with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Whore Boy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 1, Whore Boy. Opname, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nealon. De acteurs waren Peter Taylor, Barry Burns. De geïnterviewden waren Luke Clancy, Rosina Hand en Kathleen Murray. De punkband bestond uit Robert van Hulzen op drums, Lucas Simonis op gitaar en Barry Burns zang.

0: je plan nou doen?
1: Ik heb het hol gemaakt en het lijkt goed gelukt. Van buiten is er eigenlijk alleen maar een groot gat te zien. Dat leidt in werkelijkheid nergens heen. Na een paar stappen stoot je al op een rots.
2: Zeker 1000 stappen van dit gat verwijderd, ligt door een losse laag mos bedekt de eigenlijke ingang van het hol. Hij is zo beschermd als maar iets ter wereld beschermd kan worden. Zeker, er kan iemand binnendringen en alles voorgoed vernielen. Dat weet ik en mijn leven heeft zelfs nu op zijn hoogtepunt nauwelijks één rustige

Ik moet een onmiddellijke ontsnappingsmogelijkheid hebben. Ik kan immers in weerwil van alle waakzaamheid van een totaal onverwachte kant worden aangevallen. Ik leef rustig binnen mijn huis en intussen boort zich de tegenstander van God weet waar een weg naar me toe. Ach, wat zou er niet alles maar kunnen gebeuren!

En het zijn niet alleen vijanden van buitenaf die mij bedreigen. Het zijn schepsels van het inwendige der aarde. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik geloof vast in hun bestaan. Ze komen. Je hoort het gekrab van hun klauwen vlak onder je in de grond. En je bent verloren. Voor hun geldt niet dat je in je eigen huis bent. Je bent veel meer in hun huis. Ook die uitweg zal mij niet redden. Maar ten val brengen.

Het heerlijkste van mijn hol is de stilte. Ze is weliswaar onbetrouwbaar. Ze kan plotseling verstoord worden en dan is alles uit. Maar voorlopig heerst ze in ieder geval nog. Urenlang kan ik door mijn gang sluipen en ik hoor niets. Dan zo nu en dan een geritsel van een of ander klein diertje, dat ik dan ook meteen tussen mijn kiezen tot rust breng. Of het weggloeien van de aarde. Verder is het stil. De boslucht stroomt naar binnen. Het is tegelijk warm en koel. Geregeld schrik ik dan van tijd tot tijd op mijn diepe slaap en luister. Ik luister in de stilte. Die hier dag en nacht onveranderd heerst, glimlach gerustgesteld en val met ontspannen ledematen in een nog diepere slaap.

Dit burchtplein is het resultaat van de allerzwaarste arbeid. Mijn burcht, die ik met krabben en bijten, stampen en stoten op de weerbarstige aarde heb veroverd. Mijn burcht, op geen enkele manier het bezit van iemand anders, want mijn bloed sijpelt hier door de aarde.

erger is het wanneer ik mij zo nu en dan verbeeld dat de huidige inrichting absoluut fout is. Grote gevaren met zich meebrengt en onmiddellijk, zo snel mogelijk en zonder rekening te houden met slaap en vermoeidheid, in orde moet worden gebracht.

0: De gedachte komt bij me op dat het misschien heel kleine diertjes zijn. Veel kleiner dan de diertjes die ik ken. Ik onderzoek de uitgegraven aarde, gooi kluiten in de hoogte die in de allerkleinste deeltjes uit elkaar vallen. Nee,
1: ze zijn er niet bij.

0: indringen.
1: Sissend geluid. Hinderlijk. Duidelijk.
2: Luister.
3: Vooral.
1: Het hoor.
4: Sissend geluid.
5: Lucht.
1: Voortdurend sis.
4: Hoor. Duidelijk. Overal.
2: Hetzelfde.
4: Ruimte. Voeten.
0: Ruimte.
4: Vreemd. Hetzelfde geluid.
2: Ja.
0: Zwak. Heel in de verre.
1: Stilte.
2: Langdurig.
4: De wanden.

0: Het allerergste, misschien. Is het iemand van mijn eigen slag? Een kenner. Een liefhebber van holen. Een of andere bosmakker. Een ongelukte beer die wil wonen zonder te bouwen. Misschien is het op reis of graaft het dier aan zijn eigen hol. Als het aan het zwerven is, dan zou het misschien mogelijk zijn tot een vergelijk te komen. Als het werkelijk tot mij weet door te dringen, nou, dan geef ik het een en ander van mijn voorraden en dan zal het verder trekken. In mijn aardhoop kan ik natuurlijk over allerlei dromen, ook over een toenadering. Hoewel ik heel goed weet dat zoiets niet bestaat en dat wij op hetzelfde ogenblik dat we elkaar zien, ja, wanneer wij elkaars nabijheid maar vermoeden, meteen zonder aarzelen, beide tegelijk met een nieuwe vreemde honger, ook als we verder absoluut zat zijn, elkaar met klauwen en tanden te lijf zullen gaan. Nu schijnt het dier weliswaar zeer ver weg te zijn. Als het zich nog iets verder terug zou trekken, zou het geluid ook wel verdwijnen. Misschien kan alles nog goed worden. Misschien. Maar alles bleef zoals het was.
1: Dit is Dr. Klangertje.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio!
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele graag ding!
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee!
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas!
2: Au! Is het niet dokter Klangendoen?
1: Nee!

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een m op het eind.
0: Klangendoen.
2: Jawel, daar werken we meestal in de instrumenten.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio!
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele rare ding!
2: Dokter Klangendoe?
1: Nee!
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Wat is het? Lucas!
2: Au! Is het niet dokter Klangendoe?

Zal ik je vertellen? Ik heet Daantje, maar ze noemen me Polletje Piekaar. Omdat ik naar de kliniek liep om mijn kalkhoofd te laten plukken. En op het havenloosje met mijn blote kop in de klas moest zitten. Met Snoekie, Schildje Lelijk en Balletje Woef. Snoekie en Balletje waren vaste grappetjes. Maar als ze morken dat ik geen bijgoochem was en een hele rits koper sneesjes in het snotje had, benen ze samen gaan doen met mijn en Schildje. Schildje die woont naast mijn opa in de Zeven Weeën. De Zeven Weeën, dat bennen de zeven luizige krotjes van een rijk gesticht die net als de koeien op een hoopje in de molder staan om uitgemolken te worden. We waren geen pikeurs op het havenloosje, waar we les kregen in rekenen, lezen en uitharden van Pietje Buk. Pietje Buk die had een hoedje met hersenschuddingkies. Dat hij meebrocht uit Tirol in Denemarken. Voor zijn dakloze klitharen. Die wij weer later van hem gepikt hebben om de Erasmus mee op te knappen.

Fijn vogelgefluit regende nu uit de onzichtbare bomen. En de nieuwgemaakte bloemreuken dreven met helder kladden door de mist. En ginder over de neten was de grote tomatrode zon als een lustige verrassing uit al die witheid opengebloeid. Paliter was ervan aangedaan en riep...

dan duikelde hij nog eens onder. Als om de ziel van het water mee te nemen. En liep dan blinkend, roos als een roos, in de witte nevelen naar de Reinaard. En hij zong...

0: Franso vertelde van zijn vaders peerden en koeien, die ginder, rijk witte en bruine paddenstoelen, in den beemd aan het grazen waren. Daarna luisterden zij naar den verwaanden graaf, die luid riep, opdat zij het zouden horen, pochten op zijn groot omliggend grondgebied.
1: Ziekte de grondbatenkuipen!
2: Daar is niets van gekocht. Daar hebben mijn voorouders voor gevochten.
3: Als het niet meer is, willen we er dan ook eens vervechten.
2: Spot gij met mijn voorgeslacht?
3: En met jij? Oh,
2: meneer, ik moet voldoening hebben. Dag, luid. Welke wapens kiest ge?
3: Het kanon.
2: Wat? Hoe wilt ge?
3: Zo, mannen!
2: Wat? Jij?
4: Tjie.
0: En ginder rolde hij over den kasseien weg en moest de handen op de deur duwen om voor een danig lachen niet open te scheuren.
1: Baatkiepen!
2: Ziekte van
1: ziekte!
3: Als het niet meer is, willen we dan ook eens vervechten.
2: Komt!
3: En ja!
2: Dochter!
3: Ja!
1: Dochter!
3: En ja!
1: Dochter! Nog!
3: Non!
1: Kiepen!
4: Zo!
1: Bedankt nog!
2: Ouders voor gevochten!
1: Kiep!
0: Open te scheuren!
1: Nog!
4: En
2: mee, jij!
3: Zo!
1: Grond!
3: Zo! Lang!
0: Peerden en koeien!
1: Ziekte te kuipen! Kanon! Grond!
3: Het kanon!
0: Peerden en koeien!
1: Ziekte?
2: Dat is niet van gekocht!
0: Peerden en koeien!
1: Te kuipen!
4: Tjie!
1: Ja, ziekte!
4: Tjie!
0: Bochten!
1: De grond nog!
0: Tjie!
1: Ziekte, grond kuipen! Nog!
2: Bij!
3: En mij ja!
1: De kuipen!
3: En mij ja!
1: De kuipen!
0: Au!
1: De kuipen! De kuipen! De kuipen! Bij!
0: Au!
3: Het kan nog.
2: Jij!
1: Ziekte! Ziekte nog!
3: Vlaam!
1: Jij! Ziekte!
2: Jij!
3: Willen we dan ook eens vervechten?
1: Grond! Bij het kuip!

Alles wat normaal het sluitje van de instructie konden doen was een lusje toen waren we klaar lopen en we sloten afgeknaald. Die schuintjes hebben we niet.

0: gerne, hat sich fern besagt, na wie er sich durch mich angeholt, und hat gerne, als ich mir immer juckt noch nie, als ich wollte. So, wie sehr mag ich noch, wenn ich werde mich nicht, aber so, ja, jetzt wird es in Paris vor oder auf nichts.
1: Al me bij verdonk een kaartje lachen te leggen, kwam het seintje dat Lokkie verschut gegaan was bij een krakie en de scheef voor sting. Het was wel geen gloeiend bijltje, maar als hij uit de spiezen kwam, weer hij door een binkie gezien. Die hem bij mijn heertje opstoot herkende. Alles wat we na het sluiten van de instructie konden doen, was een dotje poen bij elkaar lappen voor een platte advocaat die de seintjes heen en weer overbracht. Als ik er alles van wist, ging ik eerst heel link langs een omwegje proberen om de getuigen plat te maken. Als die bink voor de rechtbank maar verklaren wou dat hij het niet zo heel zeker meer wist. Nou weet onder Ede Mos bevestigen, dan was Lokkie klaar en de kous af. Maar er viel met de getuigen niks te knoeien en hij wou zelfs voor Dick Poen zijn verklaring geen draad veranderen. Toen moest er natuurlijk wat anders opgevonden worden en liet het aan mij over om Lokkie onder de bijl weg te slepen. Het sting voor de officier ook niet zo sterk, omdat er maar één getuige en bekant geen aanwijzing was. Maar Lokkie, dat is er een van het goede merk, die ze aan de rechtbank dolgraag een drukke geven als het maar eventjes kan. Opgeruimd en netjes. Het ging er maar om dat de beffen aan het twijfelen raakten en het niet goed meer zouden aandurven om strootje te trekken. Ik had al rap een vaartje.

0: worden niet. Stommen zijn uw stralen, sterren niet en talen, doen ze mij in het eeuwig lied.
1: Als het uit was, zei er niemand een woord, nog een zucht. Er bleef een gespannen stilte, een wachten en

De laatste twee roepen, o lied, o lied, waren door de hevige klimming van het gevoel zo stil uitgesproken dat ze niemand had gehoord met hun oren, waar wel met het hart. Dan volgde na een pauze het hoogmystieke dicht Blijdschap. Daar zijn blijde dagen nog in het leven. En nadien steeg uit de stilte deze innige belijding.

0: Het eindigde met een gedempte snik. En toen bleef het stil. De regen leefde puntig op de ruiten. Paliter liet een zucht. Marieke zuchtte hem na. François stak zijn sigaar opnieuw aan. En dit licht liet aan elkander zien dat elk tranen in de ogen droeg. Behalve Charlotte, die op de stoofleuning ingeslapen was.
1: Polletje zit op het bureau omdat hij een snoek van de vismarkt heeft proberen te stelen. Hij had het beestje alleen bij het verkeerde eind gepakt en ontdekte dat snoeken scherpe tanden hebben. Zijn opoe komt hem ophalen. Opoe zit te wachten en huilen dat ze deed huilen. Zulke dikke tranen.
2: Daantje, Daantje, hoe kon je opoe nou toch zo verdriet doen? Hoe ben je er nou toe gekomen om je eigen zoon te vergeten? Meneer?
1: Tegen de commissaris.
2: Ik ben toch zo opoe en altijd zo door en door goed voor hem geweest.
1: Zit Lucky's op zijn potlood te kluiven.
2: Hoe ben je er nou toegekomen? Je brave moeder lijkt het tollen in de graf. Heb je dan geen geweten? Hoe moet hem het voor God verantwoorden? Wat mocht nou tegen je opa zeggen als hij hoort dat je een dief gaat worden? Daantje, Daantje, je maakt je lieve opoe kapot. Hebben we je daar opgevoerd? Meneer?
1: Tegen de commissaris?
2: Meneer, sla hem maar te pletter hoor, als hij zijn klauwen niet thuis kan houden. Ik doe eraan wat ik eraan doen kan, om er een man in de maatschappij van te maken, ik en zijn opoe. En als we het moesten beleven dat hij een boef weer, zal we hem net zo lief in het graf dalen. We hebben erover gewaakt als engelen en nou dat... Oh, god, de god, de god, de god, de god, de god.
3: Ja, jongens, ik wil aannemen dat je het niet zo slecht bedoeld hebt. En het is met je proberen. Maar als je hier voor de tweede keer komt, ga je regelrecht naar de tuchtschool. Laten we daar afspreken.
2: Ja, precies wat ik dacht, meneer. We zullen ervoor waken dat hij fatsoenlijk blijft. En nooit meer een politiebureau van binnen meer zien zal.
0: Dank u wel, meneer.
1: Verlaten het bureau.
2: Daantje, was het een grote snoek?
4: Het was een kalabaster van een beest, opoe.
2: Jezus, Marante is senior van een vis. Die als een prelaat in zijn vleesje zat. Zo kan je van een snoek, rijdt de boter waard. Hoe kon je het me aandoen, Daantje? Dat met die piekwammers nou juist verspelen moesten. Wat een slag, wat een slag. Zal je me beloven dat je me geen verdriet meer doen zal, Daantje? Hoor je, lieve jongen, als je nou weer eens een snoek voor opoe gaat vinden, dan moet je hem vinden als een staart.
0: Ja, opoe.

En hij liet zich zomaar voortdrijven door de nevelen en de avondreuk. Als je aan de kant wilde stappen, bleef gij recht in het schuitje staan. Luisteren naar een verre herder die toette op zijn horen. En daar was een traan.

Doet om dat vlindertje de hele dag vlijt. De schepping volmaakt dat tot duizeligheid. Sliep Adam, Odo en Adam zijn uit. Onder de bloesem van appel en fruit. Ezel zie weer in het welige groen. Lang niet en smerkend zijn plicht nog te doen. Riep hij, pst, Adam en bruid. Adam, pst, in de appel en fruit. Ezel ze plukte en Adam hij at. Was niet blasé, weer pappelen zat. Ezel hield aan en Adam hield uit. Onder de boom in de appel en fruit. Maar dan sprak Adam op.

0: Kom getrokken, een laaiende lat. Een brokkige diener met baspoor snijdt. Projustitie in zaken de appel fruit. Twaalfheden verlaten op slag en op stoot. Het zweet van zijn aanschijn als saus bij zijn brood. De diener naast heven en adem vooruit. Proces op zijn kont en een blad voor zijn fluit.
1: Er volgde een razend applaus en er werd van alle kanten geroepen dat hij door moet gaan met zijn repertoire van paradijs. Goed, zei Sjaak. Vul mijn glaasje maar. En dan begon hij weer te zingen.
2: Uit een riep van Adam schreef ja, weet je man in. En Adam, dat begrijp je, die vond het welke ding. Hij gaf de dingen namen, noemde een kat maakte uit wat van voren en wat van achteren zat. Hij tuurde op zijn bloknoot, wijl hij zijn pen bebeet. Hij noemde Eva, Eva, toen was de zaak compleet. Maar met zijn hoge functie kwam de rechthaberij. Hij sprak, ik ben doel der schepping, mijn carbonaat ben jij. Jij bent het doel der schepping, beademde Eva klein. Ik ben de carbonade en jij de rest van.

Paliter zag alle uren van de dag de lucht in om er wolken te vinden die sneeuw zouden strooien. Sneeuw, witte, reine sneeuw, die het bar gezicht des winters verheugdigt. Die alles wit maakt en heel de zwarte aarde verjongt. Nee, hij kwam niet, de sneeuw. Heel der dagen voeren dunne wolken door de lucht, voortgezweept door scherpe noordenwind, die de rappe neten, de overstroomde beenden en de grachtjes had dichtgevrozen met ijs van 5 vingeren dik. Het was een wellust, een hoogtij voor Paliter en Marieke. Dit glanzende, gladde ijs, waarop ze uren ver, los en vrij lijkt de vogels wiegden en streken. Alle morgen waren de ruiten met vreemde ijsbloemen besponnen. Maar de kern van de winter, de sneeuw, de goede, vredige sneeuw. Hij zat ivers aan de Noordpool en verroerde niet. Paliter snakte ernaar, lijken zieken naar zoet

0: Polletje heeft een droom. En hij droomt.
1: Ik ga hulp hebben voor familie Brok. Kijk, want hij stond er al droom.
0: Bij zijn familie, zijn tantes en zijn ooms. In 's-Hertogenbosch is. Polletjes en vader en zijn moeder komen uit. Den Bosch. Oh ja, klein dorpje bij Den Bosch. En hij is niet heel af en toe zijn oom en zijn tantes. Niet zo veel, ze gaan er niet zo vaak heen. Ze hebben niet genoeg geld om erheen te gaan.
1: Ja, die kent ook de halve dood in de winkel.
0: In de droom is hij bij zijn tante Mien.
1: Is hij altijd zo wit, want hij was zo wit.
0: En ome Gerrit. Ze hebben bezoek.
1: Ik moet je wachten aan mijn oogje.
2: Wil je een microfoon met dat?
1: Nee. Dat is wel wat twee of drie.
2: Wat doen we nou?
1: Heet hem op de smak. Neem hem maar op.
0: Polletje heeft een droom. Hij droomt dat hij op bezoek is. Hij is op bezoek in Den Bosch. En het gaat er gezellig aan toe. Hij luistert. Hij luistert.
1: Ja, mijn die het eerst
0: naar het gezellige gekakel. In een oerbosse dialect. Zinnen, weet je niet. Hey, ventje, kom jij eens hier. Manneke, hé hey, manneke. Oh, de grote stad. Hoe is het nou dan? Is die jou, tante zijn moe is niet.
1: FM, dat is...
0: Ja.
1: FM, Vlammengolf, Middelgolf en FM. Ja, zo mooi ze een keer aanzetten, zo stiekem. Als ze gewoon zitten koortongen, man. Ja, zet dan.
2: Zit die als koortongen,
1: man? Ja. Ja, dat moet je doen voor opnemen. Dan kan ik club worden, raad ik.
0: Waarschijnlijk wel een lekker bosse bol zou krijgen. Hij zat er wel naar uit te kijken, want hij had honger, was gewoon. En hij keek met een schuin oog, zoals dat zo mooi heet, naar de tafel. Maar daar stond eigenlijk alleen maar koffiekopjes. Met suikerklontjes. En met schoteltjes.
1: Wat is dat gebeurd bij de minister?
0: We dachten een smoes om naar de keuken te lopen. Om daar te kijken of het misschien wat lekkers was, want hij had honger. Maar dan begreep hij niet waarom hij helemaal niets had. Tot nu toe. Hij wil eigenlijk wel wat eten.
1: O ja, zo te komen.
0: Hij heeft gewoon honger. Dat kan toch?
3: Nee,
4: dat is niet dat het op zondag was.
3: Ja, waar dan weer gedaan dan? Nee, nou is dat bankje, dat is dat lege bankje. Ja, dat muziek en truien.
0: Hij kan zich maar moeilijk bewegen. Hij.
3: Ik zie dat ik even twee manieren uit moet zeggen.

0: Toen we in de wachtkamer achter de tralies zaten, werd ik er zo eng van dat ik mijn poten niet meer stil kon houden en telkens dacht dat ik van de rarigheid tegen de vloer zou smakken. Op het laatst stak ze maar weer in mijn broekzakken om niet aan Nol te laten merken hoe ik het bekaan had. Maar die zat ijskoud gebbetjes te maken en deed net of hij de directeur was. Gaat u zitten, dame, zei hij tegen een kaller dat binnenkwam. Mag ik u een zacht plekje op de bank voor u aanmeten? Mijn buffetchef is even naar de koelkelder om de wijnkaart aan te vullen. Wat zal het wezen, mevrouw? Ah, die Nol, lachten ze. Jij ook weer in ons huis? Geef mij maar een klaartje met zand. Het spijt me, dame, dat ik u zo grievend teleur moet stellen. Je neven wordt in deze inrichting niet getapt. Het is hier een eerste klas zaak, uitsluitend voor de elite en introducees. Champagne, Malaga, doodgewone borrel krijgt u aan de overkant. Pardon, zei het niezen. Mijn man is toch lid hier van de soos? Maar als het niet anders kan, geef me dan maar een zouten bolletje voor de schrik. Waar komt u hier voor? Familieomstandigheden. Balletje moet 3 poten rijden en binnen 8 maanden aan de eindstreep zijn. Een zware sport, dame. En dan ging hij vertellen van het suikerfabriek en zat ik mijn zenuwen op te vreten. Bang als ik was dat hij ging zeggen hoe ik ermee te maken had. Maar hij liet me er gelukkig buiten en zei dat het een hete daadje was zonder medeplichtigen. Toen het niezen wou zeggen waar haar gozer voor ingesloten wier, werden we afgeroepen om mee te gaan naar Balletje. Ik schrok er eerst geweldig van, zoals hij daar sting in zijn bruine baaiersklofje achter de tralies. Hij was blauw van magerte en knipperde met zijn ogen als een blinde kip. Hallo Paul, ben je eindelijk eens meegekomen? Groette hij. Ik dacht ook al, waarom... Ben je niet blij dat je broer erbij is? Voorkwam Nol sluw om het seintje te geven dat Bal zijn eigen niet versmoezen moest. Natuurlijk, lachte die. Wie zou er niet blij zijn met zijn eigen broertje? Heb je het nogal naar je zin? Stumperde ik, als ik niet wist wat ik zeggen wou. Nou en of, ging ik de balletje. Ik ben hard van plan om voor levenslang bij te tekenen. Moet je maar naar mijn hoofdje kijken. Aboe. Je moeder laat je groeten en komt de volgende keer weer mee. Als ze wat te missen heeft, komt er nog een polswisseltje, beloofde Nol. Hoeft niet, verweer Balletje. Ik heb met taartdozen vouwen een lammetje verdiend. Daar kan ik van stomen als ik straks overga naar de griebus om een rukkie uit te zitten. Want ik denk er niet aan om in hoger beroep te gaan. Ik heb geen puff op Nieuwkiekeboet te gaan spelen met dat stel oude lulletjes in Den Haag. En er nog een deukje overheen te krijgen. Met een hete daadje moet je niet voor het panopticum komen. Dat haalt niks uit. Ze hebben je anders gehaaid aangepakt. 8 maanden voor de eerste keer en een gewoon diefstalletje bij een gebroken poot. Dat is om de laatste rij geen zalfie, vloekte Nol heftig. Nee, dat is het net niet, beaamde Balletje grif. Maar mijn pa is een fijn merk. De aanbeveling doet ook wat, moet je rekenen. Laat ik maar zeggen, 5 maanden voor het Sinksneesie en nog 3 voor de goede relatie. Nou, de beurt aan Poppetje, schreeuwde Nel. Die kent er ook wel van als het op de heupen heeft. Maar eerst zal ik de krans even ophangen, want het begint me te vervelen om de hele avond in graf Twelen te zitten. Ga ze een ogenblikje opzij, jongens, dat ik de rouwkrans aan het spijkertje boven mijn ledikant kan hangen. Ziezo, en nou krijg ik mijn Poppetje in de fameuze creatie. Poppetje ging op zijn bed staan en zong de wijs van de liedje voor Unlocky. Die vlotterig overnam, omdat hij, net als het hele stel, zwaar in de kroten was. Je zal gezongen worden, hikte Poppetje, die de eigen aan het kastje vast moest houden om niet van het ledekant te tuimelen. Horen jullie, maar gaan beginnen, hè?
1: Stil nou!
0: Riep Sproet de koning, die laat gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. We krijgen een rondje aan schuurpapier van de blauwe nachtegaal, zet maar in, Pop. Die herrie laat het niks, daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.
1: Attentie!
0: Gilde Pop en hij begon te zingen.

groet de koning, die laat gekomen was en zijn positieve nog zo'n beetje bij elkaar had. Stilte! We krijgen een rondje grof schuurpapier van de blauwe nachtekaal. Zet in, pop. Die herrie laat het niks. Daar kom jij wel bovenuit met je scheurtrompet.

0: Dit refrein. Alle gaan meezingen.
1: Schreeuwde poppetje.
0: Nou vooruit, zet hem op.
1: En heel de bende brulde mee.
2: Oh, hallo.

zich alle uren door de wachten lucht, voortgezweept door scherpe ogen, die de rappe neten, de overstroomde benen en de grachtjes gedichtgevrozen met ijs van vijf vingeren dicht.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele graag ding.
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoen?